0: Du hast angeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In der letzten zwei Programmen hat Prediger Reimer die Anleitung gehört für das Buch Jona im Alten Testament. In das vernächste Programm, wo wir seinen dort Gott Jona raubt, zum in gewissen Dienst zu dauern vor allem. Wir wollen seinen Wortebotschaft, wie er Wort Gott Jona gauf, und zu wem er diese Botschaft soll bringen, und Worte Umständen wären zu Jona seine Tiet, und so wieder. Ich lade ihn war da an, angeschaut zu bleiben, um zu seinen Wortebibel und von der Wahrheit zu lehren haft, besonders von dessen Prophet Jona. Herr, ich danke dir Wahrheit für die Bibel und bete, dass du jeder Torhörcher Wahrheit muss wirklich sehen. Amen. Hier ist Wahrheit mit Jünd, Prediger Elmer Reimer.
1: Wir sind von da weiter zurück in das Jona-Buch, und ich will das erste, die erste zwei Vers lesen, in das erste Kapitel. In dem Herr Gott sein Wort, käm nur Jona, dem Amittai sein Sehen, und seht, steh ab und geh nur Nineveh, die große Stadt, und schrie gegen die Stadt, dann er gottloset es für mich gekommen. Das ist dann dem Jona sein Beruf und seine Abgabe von dem Herr Gott selbst, dat des man Jona nun Nineveh reise soll, en den warne. En ik wel wade denken halpe, dat des Jona een profeet wie, en dat he dem Amittai zien zien wie. He wie een ware historische mens. Wie zagen dat, als wie dat lozen in tweede tjenige, dat 14e kapitel, de 25e vers. Zine abgof nu is, dat he nun Nineveh gone soll, en door predje. Wils den ere Gottlosigkeit es ver Gott gekommen. Dort meint, dat het zo euch wie, dat du nu must wat met je donen worden. Aber Gott wil den nicht strofe ver dem, dat hij an nach eene Gelegenheit jef, Busse te donen. Zij ook dat Nineveh hier in de grote stad genannt wordt. De wie de Assyrianen ere Hauptstadt, en de wie door an den Tigris Rifa Eva geboet. Wir waren Lothar davon reden, dass die Stadt groß wird. Wir sind erst zweimal mehr betont in dit Buch. Aber hier ist nun die Betonung darauf, dass ihre Gottlosigkeit sehr groß wird. Dort wird eine große Stadt und die wird auch groß in ihre Gottlosigkeit. Die Gottlosigkeit wird so groß, dass es für Gott gekommen wird und Gott hat sich vorgenommen, dass er die Stadt wird rechten machen. Das heißt, wenn die Stadt nicht wird Buße tun. Also verleiht Jona sein Heim und seine Stadt Gott Hefer und dort nördliche Port von dort Israel Tschenichrich und an dem, dass der Herr am diese Abgabe jef, wird einer so denken, dass er in die Richtung reisen wird. Aber er tut was sehr Besonderes. Und es steht, dass er nach Nineveh reist, jet er kriegt die andere Richtung. Ich lese nun den dritten Vers. Aber Jona muss sich recht am Notarschisch utterätze von fer dem Herrgott und reist darauf nur Jappa. Und he fang ein Schäpp, dort Notarschisch segelt, und he betol den Fortpriest und jink ab ein Schäpp und ab, am mit den Mettereise Notarschisch weich von dem Herrgott. Hier ist nu dann ein Prophet von Gott, dem der Herrgott geraubt haft, nur die Grautstadt Nineveh zu gehen. Nineveh wird zu der Zeit eine große Weltmacht. Endlich wird dort zu der Zeit die geratzte Weltmacht. Jo, der Jona tät ein sehr besonderes Ding. Gott schickt ihm nur Nineveh, und Nineveh ist am Osten, von wo er wohnt. Er wird ihm aus dem Osten gehen, nur Nineveh zu kommen. Aber er steht, dass er in die Richtung geht, geht er auf nur Jappa. Schafft sich da ein Fortpriest ab dort erste Schäpp, dort nur Tarschisch reist. Nur Tarschisch ist dort weit auf dort südliche Port von Spanien. Dort wird eine Stadt, die Phönizianer gerinnt wurde. Die Phönizianer wären ein Volk, die viel mit den See und Schiff zu tun hatte. Die hatte mehrere von den Großstädten gerinnt, die lang den großen See, ganz mit Nordafrika, und die lang den südlichen Ewe von Spanien. Die werden so weit aufgereist, bat wat nu England is. Die hadden die stede den Namen England gegeeft, en dat meint een land van Bleich. Die werden daarheen gereist, om dat Bleich te holen. Also weer dat een stad, die de Phönizianen gegrind hadden, en dort wir dann zo'n steed de zo'n eingang wir tot het vastne poort van de welt. Nu hebben we hier verens een grote probleem. En mij is er door eerst een gratere probleem als die probleem met die vers. En dat is Jona zelfs. Mij is zo dat we worden eigenlijk 10 woorden probleem hebben met die vers. Over Jona, jo, dat is een andere zaak. God zegt to hem dat hij naar Nineveh gaan zal. Hij jeet leven den andere weg. En tjaft zich en voortpries naar Tarsus. God schickt hem naar Ooster, hij jink waste. Jona had zich opgemaakt dem Herr God aan gehoorzaam te zijn. De vrouw komt dan natuurlijk ver, waarom wordt hij dat doen? En daar zijn meer oorzaken voor dat. En ik wel wenst een van de onzeker. Eerstens wil ik zeggen dat des man Jona de Ninevita host. Hij wil niet haar dat den zal geraakt worden. De Ninevita waren een hongerig volk. Also in eenem zin weer door een grond voor den host. De Assyrianen waren een van de oogste nationen in die tijd wanneer het met hongerig te doen had. Alle andere nationen en mensen hadden angst voor den. De hadden een bijzondere weg mensen te toeleiden om den wat door te brengen dat de aanzaaien worden wat ze wisten, oder bloos den te toeleiden. Een van wat ze te mensen deden weer den naar de wildnis te nemen en den dan in den hete zand begroven, zodat bloos dat je nek een kap ruit stuk. En dan worden ze een ladene reimer der zijn tong poekse en dan deem door loten en de hete zon aankomen. Dat wordt gezegd dat de mens gans rozend wordt zijn, eer hij starf. Dat weer lang niet het oogste dat ze te mensen deden. Wanneer de armee marcheren deed, hadden ze een bijzondere weg door te doen, en dat weer langzaam en klapartig. Een oorzaak waarom de Babylonen even den gewinnen kunnen, wie wil ze zo langzaam marcheren. Wanneer de armee marcheert, dan nemen ze er families met zich met. Daar weer ook niet zeer goede ordening in de armee, dat weer meer bloos zo als een grote klampe mensen die de lengte dreesde. En dat wordt goed te zijn in zinne, dat de anordening wordt weer dat jegen aan weer, wanneer ze hem terug weeren. Maar wanneer ze reisden of marcheerden, dan werden ze zo als een grote meng heisraken die op een stad op toe kwamen. En mensen hadden zo'n grote angst voor den, dat het is gezegd worden dat een ganse stad wordt er leven zelfs nemen, leven als in de hongse Assyrianen er hing te vallen. Also is het te zijn dat nationen niet wat leven houden voor den. We weten ook dat de totide worden de Tlandere banden naar dat noordelijke poort van Israël schikken door te plunderen. Voor een lang stoot weer dat Syrië en dat Israël Tjenigrik de egel kriegen die de ene jagen de andere. De thema schließlich bij door dat ze een vereniging maken wils am noorden en oosten kwam de Assyrië nation ver. En die nemen schließlich bij Syrië en ook Israël in gevangenschap weg. Als ze dat te eerst deden, worden ze naar een stad aanverhaft komen, ja in een stad, en den aanvallen, en dan worden ze de vrouwleden gevangen nemen, en de mannen en kinderen deden ze in een hongse weg doodmaken. Also, we weten dat niet, maar dat is goed mogelijk dat de ene tijd de Assyrianen ook naar Jona zijn stad gaat heffer gekomen waren. Wer weet? Die zijn vielleicht sogar naar zijn huis gekomen. Dat is mogelijk dat hij zelfs gezien had wat hij tot dat volk deden. Ik zei, we weten dat niet, maar dat is mogelijk. Een lei dat we nu weten is dat Jona, de Assyriana, host. Hij wil niet haar, dat den zal geraakt worden. En daarna deed zijn predje. En zo reist hij in een andere richting. Hij wordt de boodschap niet naar Nineveh brengen. Nu wil we de tweede oorzaak bekijken. Nu wordt weer te Messiah. Maar wachten we. Zijn boodschap weer niet verraden. Zijn boodschap weer voor je recht. Niet zo? Na jo, dat is zo zien het norecht weer van je recht. Aber zeg maar, des man jona chand dem Herr God. Een vries en je man had van jona geschreven, en je zegt dat jona had bloos een geschicht geschreven, dat het niet zijn persoonlijke ervaring weer. Die had je zegt dat jona God niet werkelijk chand, en dat dat de oorzaak weer je was, waarom hij weggerand weer. Aber ik stem daar niet met in, oh nee. Jona chand God ziemlich goed. En dat is de oorzaak waarom hij weigerand in de andere richting. Jona wist zeer goed dat wanneer hij doorhand ging met die boodschap, en dat volk boese deed, en zoals we weten, die deed de boese, dat God die stad dan niet rechter wordt. Hij wordt die stad raden. Also wil Jona niet haar dat die stad zal geraad zijn, hij wil haar die zal vernicht worden. En daar wil je dan ook die zegt dat wanneer hij doorhand ging, en God die stad dan niet vernichten deed, dan wordt dat zijn wegen zijn predje, zeg maar. En wat worden zijn ene lied, de Israëlieten dan, te aandonen? Oh nee, hij wil niet haar dat Nineveh zal je raad zijn. En zo raadt hij in de andere richting. Weg van Nineveh, en er staat no Nineveh, wil hij wel niet haar dat die stad zal je raad zijn. Wie worden daarmee van de reden Lothar?

Nu wil ik hier nog een derde oorzaak geven waarom dus Jona in de andere richting uitreist. En dat is dat hij een ongehoorzame profeet is. Dort is zeker. Hij is niet in Gods willen en in dem zin is hij zeer zoals de verlorene zin en dat Lucas Evangelium van dem Jezus redt. De verlorene zin rand van twee zwaag. Hij wil niet ongezien voor de zin willen leven en zo jenk hij naar een land wiet af. En Jona is zekerlijk niet in Gods willen, een profeet die niet met God wandelt. En wie waren zijn in dat laatste kapitel, en dat ganse kapitel heeft te doen met Jona zelfs, dat God aan proeft terug te brengen in gemeenschap met hem. En wie is zo wat Jona aanbelangt, wie aan weer dat alles toop, goed genoeg oorzaak weicht eraan. Oder wens proeven in een andere richting weicht eraan van God. En dan is er nog een oorzaak, en dat is de laatste. En du bist dat wat nu vielleicht niet in je worde. Aber hast du mal aan je dacht dat God en dat Oude Testament brugt de profeten niet derg weich ne boodschap te brengen naar de nationen rondom. Dat heet ne boodschap van de radung. Dat is zo dat Jeremia een zo'n boodschap naar Babylon neemt. Aber God deed niet zijn boten rutschekken als missionaren am Oude Testament. Wat God am Oude Testament brugt, wie eindelijk krijgt dat jegendeel van wo hij dat nu en je ardent haft. We moeten verstaan dat God wil ha dat Israël am deine en aanbeden zal en een nation die een krietsweg van de welt wieren. Dat is waar drie grote weltländer zich trafen, Europa, en Azië en Afrika. En de nationen in die tijd, wanneer ze niet bij zee reisden, dan werd dit de weg waar ze reisden. Dat wordt aandacht dat Israël land nemen. En zo neemt God dat volk, leidt aan in die steden in, door bij de krietsweg, zet aan dat ze een tempel bouwen zullen, om aan te beden, en die zullen zij zijn voor de Heer doordacht dat ze arm en dat land dienen worden. De aanloding wie aan weer komt, wel weer opgonnen naar dem Herr God zijn huis en am door aanbeden. En die tijd werden ze zij en dem dat ze door bij de weltkriegsweg God deende. En de welt kwam nu aan. Nu wordt verlegd, wer zei, dat wist

gingt in de stoof, wo al de met over de zote, en zid. Het wel begint of prachre. Het is zo stolt. Het dacht Emma, het wie hier zo klug. Het kon alles. Het verstund alles. Aber eindelijk is het daar, wenn dat mij werd. Hij dreht zich naar Maria en zegt, Dankeschön, dat u voor mij ook beden doet. En dat u geloven doet, dat God dat mij werd kon. Het is zo dankbaar, dat die alle mij het niet nu drogen. En dat die eenmaal waren met mij duldig waren. Ook wanneer het zo stolt weer. Het heeft mij van daar betekend. De kleine Katharina, die heeft mij de ogen opgemaakt. En mij wezen dat het uit mij nog kon. Al dat wat ik kon, dat is dat je haren. Hij heeft mij begoefd. En hij werd dat mij. En het heeft mij van amok broken laten en wel dat ook weer. En wel veel dollar dem haren dism loof wiedergeven. En dat zie ik het, wanneer zo goed is. Alle tijden aan met grote ogen aan. Wat dat kleine mijalte de God en leven van dism dokter je doen. Tien ze wel uit de kunt alle meut maken, wanneer je wordt goed verstaan, wel dan is zelfs ons loven. Zelfs ons op een schouder kloppen, wat wie voor goede zijn, wat wie voor goede tenen. Alles wat we tenen, dat tellen we bloos des Gottes genoeg. En hij helpt ons en hij beschenkt ons met goeven, dat we vielleicht zingen tenen, en dat reden tenen, dat we andere helpen tenen, en dat troosten tenen, dat we vielleicht goed rekenen, en dat lezen tenen, en dat wat we tenen. Dat zijn we alles, wens God ons zo'n goeie gegeven heeft. En wel we alle met die goeie ook voor hem haren werden. Yeah.

0: De klok is 5 met 30 minuten.
1: Herrliche Botschaft des Heils, alt und auf ewig neu.
2: Dit is de herrliche Botschaft in Exipedia John Wheeler. Dit programma wordt meelig gemerkt door de CMCI gemeente uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit programma is ongesteld van een jesselje opbeung voor een jeder ene die door horche deed. Dit is dat zoot wat je zei wordt en wann God door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen en wie worden God loven en am gehoorzaam zijn.

Gluisteroid Tim Dynan, Ara Gluisteroid Field Maya Talier, Gluisteroid Field in Jiratra Dynst, Ara Vo Staltstudy and Tim Gott Dynan. Welcome to the Eifengelische Botschaft Radio Program. Mino and S. Wesap Rexy so dankbar, dat du von der Harchen dest. To Gottsin Wut, and von der war wieder zweitet Potkicken von David Ossen Dyna. Groots fair David Goliath, Fetten det, en gewannen det, dood merken det, zij wie zien wat als een deina. En kavi van am leren en zijn, wo wie in 2026 zijn en gestalt zijn. Wenn wie weiten David, horen wat, no God zien wat. So wo emma die harken des, Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Mexico, Colombia, hier in de States en Canada, Deutschland, dankschein. Ik wens du wusch harken en zijn. Wat essen wat van een deine, wat kost u deinen, wenn de Titus Kart, Jesus Christus Kempel trägt, en am fehlt dat an Arbeiter en deine, tem zien Rick wieder bühen.

Ik verabschied me van jullie van jou. In Lodjunt en ook waar de nächste Mool te horen. Onze onschrijf is Box 248, Guatemoc, Chihuahua, Mexico, 31500. Onze telefoonnummer is 625-584-1080. Onze godsdiensten die vangen zondag klok 9 aan met zondagschool. In klok 10 is de hauptgottesdienst in zo'n uwe klok 6. En hij staat in ook een kamp 22 Blumenwood.

0: The clock has oint, mag 30 minuten.
1: De Gouden Oerrecht, een halve stund voor die en voor mij.

Nu wil ik hier nog de derde oorzaak geven, waarom dus Jona en de andere richting uitreist. En dat is dat hij een ongehoorzame profeet is. Dort is zeker. Hij is niet in God zijn willen en in dem zin is hij zeer zoals de verlorene zijn en dat Lucas Evangelium van dem Jezus redt. De verlorene zijn rand van thuis weg. Hij wil niet onder zijn voordeel zijn willen leven en zo jenk hij naar een land wiet af. En Jona is zekerlijk niet in God zijn willen, een profeet die niet met God wandelt. En wie waren zijn in dat laatste kapitel, en dat ganse kapitel heeft te doen met Jona zelfs, dat God aan proeft terug te brengen in gemeenschap met hem. En mij is zo wat Jona aanbelangt, wie aan weer dat alles toop, goed genoeg oorzaak weg te rannen. Oder wens proeven in een andere richting weg te rannen van God. En dan is er nog een oorzaak, en dat is de laatste. En du bist dat wat nu vielleicht nicht in je worden. Aber hast du mal an je dacht dat God en dat Oude Testament brugt die profeten nicht derg weich ne Botschaft te brengen nur die Nationen rondom. Dat heet ne Botschaft van de Radung. Dat is zo dat Jeremia een zo'ne Botschaft naar Babylon neemt. Aber God deed nicht seine Boten rutschecken als Missionare am Oude Testament. Wat God am Oude Testament brugt, wie endlich krijgt dat jegendeel, van wo hij dat nu en je ardent haft. Wie moet te verstaan dat God wil ha dat Israel am deine en aanbeden zal en een nation, die in een kriegsweg van de welt wieren. Dat is wo drie grote weltländer zich trafen, Europa, en Azië en Afrika. En de nationen in die tijd, wanneer ze niet bij zee reisden, dan werd dit de weg waar ze reisden. Dat wordt aandacht dat Israël land nemen. En zo neemt God dat volk, leid aan in die steden en door bij de kriegsweg, zet aan dat ze een tempel bouwen zullen om aan te beden, en die zullen zij zijn voor de Heer doordacht dat ze aan in dat land dienen worden. De aanloding wie aan weer komt, wel weer napgonen naar dem Herr God zijn huis en am door aanbeden. En die tijd weer zij en dem dat zij door bij de weltkriegsweg God deende. En de welt kwam nu aan. Nu wordt verlicht, wer zei, dat wist ik niet. Aber jo, dat is zo als dat weer. De koningin van Sheba kwam van dat eng van de eerd. Zegt het, en wordt bloos dat een toeval gegeven. We hebben even in het Nieuwe Testament bijspel van dat. Dat is interessant, dat van Noah zijn drie zins, weer door een van jeder van die er nog komen, den dat evangelium gegeven wordt, ganz am Anfang. Door weer de Ethiopiën uitgesneden, en dan de Saul van Tarsus, de Lotte de Apostel Paulus weer, en dan de Cornelius, de Rijmische hoofdsoldaat. En dat zijn bloos bijspel. En ze worden bloos de drie gegeven in dat apostelgeschicht boek. Daar werden je veel meer met de tijd, eindelijk duizenden, en ze gaan lote miljoenen die de radung aannemen. Dat heet van mank de heide. Aber in dat apostelgeschicht boek wordt ons bloos de drie bijspel gegeven. Im Oude Testament is bloos dat eind gegeven. De Sheba Tjenigin. En waarom kwam zij? Wil zij had van zo weet af gehoord, wo de aanbeden deden. En zij reis naar Jeruzalem en vond door, dat door een altaar weer verzinde. En dat weer wat arbeid doorbracht, dat zij dem Heer zijn radende genood aannemen deed. En wanneer de geschicht im Oude Testament lezen worst, dan worst zijn dat zij weer niet de eensje de kwam. Wanneer ze ook de eenste is, die bij nomen genaamd wordt. Aber dat zegt dat de tjenige, op de eerd, tjeme Salomo zijn wijsheid te horen. Während de tijd, en jo, dat weer monne korte tijd, dat is zo, aber während de tijd weer dat Israël volk en zij to de ganse welt, en dat is zo, als de Heer dat voor de tijd in je stad houdt. En die werden zij niet in ruitgonen naar andere landen als missionaren, maar in dem dat andere landen en veldje
no an tjeme. En zo als ik zeed, nu is dat krijgte je eigen deel. Dat is een beetje te bewonderen dat Jezus de 12 mannen zeed dat zij zullen naar de ganse wereld gaan en dat evangelium predje. Jeder eine van die weer een Israëliet, een Jood. Mij is mij zo dat deze een of dem andere aangecheckt worden ha en je zegt, oh, dit is ganz anders, dit is wat niet. Wie wisten niet dat het dem weich kon je donen worden? En er steht dat andere

rutgåne med at evangelium en menneske som herre gjevende, en dan den når de tjøk bringe, en den ungerekte en godt sin vod, så dat ze hem glove vase kjenne. Mere så dat as godt sin vaag en disse tid. Ober en jona sine tid weer dat nicht so. En zo weer jona deg verbleft als de herre to am zeed, dat hij no Nineveh reizen zal en daar predje. Wann jona to dem herre trig on gered hoorde, dan word hij vielleicht gezegd ha, na wachten bet, wat is dit dat du to mij zegst? Vielleicht haft hij zo dem herre gezegd. Ober dan is mij ook zo dat hij bloos zo schwind als meilig uitgeretst is. Ober hij wordt vielleicht gewundert ha, woeram God wordt van arm verlangt dat hij nicht van andere profeten verlangt hoort. En wanneer ik de geschicht van Jona lees, en ik lees den eremol, wil staat als een goede lektion voor mij, to dem Herr gehoorzaam te zijn, en doen wat dat is dat hij van mij verlangt. Dan ik ha even wenst en beet met lied met Jona. En Jona emmerhan, zoals al de Israëlieten in zijn tijd, dachte zo dat zij de eenste waren die God zijn uiterwilde volk waren. En door wie geen gelegenheid voor eigen zest wem en God is kind te zijn. Over dit jonge boek dat ook openbare, dat God ook de herde er God is. Paulus maakt dat ook zeer klaar. In Rema 3, 29, waar hij zegt, is hij bloos de jude er God? Is hij niet ook de herde er God? Jo, hij is ook de herde er God. Jo, Paulus en Jona worden bij zeggen, jo, hij is ook de herde er God, en die worden amen zeggen daartoe. Dat neem Jona even een stoot, wat hij bij den entschluss kwam, dat zijn God ook de herde er God via, en dat God den ook raden wil. Nu dan hebben we hier wat God zegt te Jona. Sto op en ga naar Nineveh, de grote stad. Go en schrie, jegen de stad, dan gottloset as ver mij gekomen. En dan heb ik dat besonderet, wo dat zegt, ob Jona mocht zich reed am notarisch uitretzen van ver dem Herr Gott en reis drauf no Jappe. En hij funk een schep dat notarisch zegelt, en hij betol den Fortpries en jeng op een schep en ab am met den met te reizen, notarisch weich van dem Herr Gott. En wie worden dat nächste Mal uitvingen dat hij door onje am scheppen en jeng en zich door doorleed en ensleep. Door es wort dat wie een beet van reden zullen, krijgt hier. Ik traf iermal Christen die veel trubbel ha in er leven, zware tijden, en die wonderen dan of ze hem eng niet en God zien willen wandelen, wil ze zoveel schwierigheden hebben. Ik kon die je niet zeggen of du en God zien willen best of niet. Ober hier met Jona, hij dacht nu vielleicht zo, dat wils am dit alles gelungen had met zijn donen zo wiet, dat wils hij zich nu doorlaaien kon en aanslopen, dat alles in ordning weer. Dat is niet immer zo, dat van alles gelegen en een christ zijn leven, dat die dan kon zeggen zijn dat hij en God zijn willen is. Eindelijk kon dat je eigen deel voor zijn. Wanneer een christ en God zijn willen is, dan immer han wordt zoten zoveel en zijn weich schmieden als hij af en kan. Dat heet in den Christ zijn weich. Also kan dat zijn, dat wanneer er verschillende verzekeringen zijn, verschillende troubles, verschillende schwierigheden, dat dort een teken kan zijn dat zo'n Christ in God zijn welle wandelt. De Bibel zegt dat alle die jettlich leven worden, verzekeringen en vervolging ervoren. Also wanneer dien leven te leicht is, dan kan het zo'n geven dat du dem Herr vragen zust of alles in ordning is tussen die en dem Herr. Hier is Jona, die is zekerlijk niet in God zijn welle. Hij rant van God weg. En dag ligt hij hier im schep en slaapt, als van alles in ordning is. Hij weer bij Jappe gekomen, geen probleem. Hij had door een fort getregen op een schep, had den fortpries betold, geen probleem. En dag, hij is niet in God zijn welle. Zo weet hij hem dat alles gelungen. Dat waar dat we hem aan

ook zeer fijn, vielleicht klare zonneschijn, met bloos een beet wind genoeg dat het schip zeilen kan. En zo schijnt alles in ordning te zijn. Maar dat weer niet alles in ordning. Zoals we dat nächste Mal zijn worden. Also bedankt Gottes Segen, meine Freunde.

0: mat 30 minuten.
1: Al microfoon begroet Helen Bergen voor de Breg Radio CHPD uit Elmer, Ontario, Canada. Je hoort nu naar ons hoofdstunt program Wat passiert. We reden van onze geschiedenis, van onze achtergrond als plotische mensen, van waar de opstonden en waar we van herkomen.

0: mat 30 minuten.
1: Nu hier in de ondacht uit het buik, de Herr is mijn licht en mijn heil, van Wilhelm Busch, Fri en Plotitsch Evasat.